het zachte geluid van een hardgekookt ei. Gebroken op de rand van de gootsteen. Het is een verschrikkelijk geluid. Wanneer het woelt in de herinnering van de hongerige man.